0: onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
2: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
2: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
2: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
2: Een breiningsche dunne knijker.
4: Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 6:15 en 8:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 2:15. Bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
7: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Zilver aan Zee wordt herhaald?
7: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
7: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
8: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie.
9: schepen voor zorg en welzijn Björn Pannekoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
12: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
17: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
6: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
17: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
6: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
17: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
6: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
17: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is, want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
8: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
15: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
17: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
19: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
20: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
21: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook vandaag weer een woord uit het Oostends dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk. We hebben het vandaag, Roland, over schuttel.
23: Schuttel, ja. Schuttel, dit is schotel, maar nog heel wat meer, zou kunnen ontstaan zijn als een verkleinwoord van schut. Dus schut en schuttel. Er zijn nog wat verkleinwoorden op ul. Vergelijk Kortrijks vis en vissel, Oostens dier en dierl, flasje en flassel, enzovoort. Hiervoor pleit het naast mekaar bestaan van schut en schuttel in de betekenis van schedel. Zo zei men vroeger, schut van je kop, je schedel. Maar schuttel zelf is dus ook schedel. Het Nederlands en het Oostens zijn dus verwante woorden. Schuttel werd ook gebruikt ter aanduiding van de knieschijf. Duidelijker was dan wel je knieschuttel. Meestal werd schuttel natuurlijk gehoord als schotel. De schuttels doen is dan de vaat wassen, aan de vaat gaan, de afwas doen. En aan het schutteltje zitten is parasiteren. Als je van iemand schotel kon nemen, dan was je of een parasiet of een profiteur. Aan het schutteltje zitten wordt meestal gezegd van profiterende politiekers. Afgeleid van de betekenis schotel is natuurlijk schuttel als gezouten spek. Schuttel, dat is van buksje, mogen zoeten en plekken van rouw. Vers spek is dus van buksje. En het zeer oude woord schuttelvlees is dan ook spek. In de oude rekeningen van Oostende vindt men Schuttelspieze, zo in 1532. Dus kan je natuurlijk ook geschutteld zitten met het wie met de buksje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
10: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
11: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
12: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
12: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
12: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
12: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
12: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
13: Wat kost deelname?
12: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
13: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
12: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal.

0: Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dans

0: namiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
3: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
4: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
5: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
5: Meer regionieuws over een uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16:45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Hina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
5: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
15: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
5: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
17: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
2: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We testen de kennis van de Oostendse woorden van Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek, wat betekent een keppekind?
20: Ja, Edwin, je gaat me niet vertellen dat je niet weet wat dat betekent. Hè? Ja, ziet keppekindje. Hè? Maar wie heeft dat niet gehoord op school?
19: Ik wil het toch wel eens horen van de kenner.
20: Ah, wel, ja. Keppekindje wordt meestal gebruikt als iemand die eigenlijk terecht of ten onrechte voorgetrokken wordt. Vandaar een ander woord voor een keppekind in Oostende is een voorgetrokken kind. Dat doet mij altijd denken aan school. In iedere klas was er wel een leerling die door de leraars eigenlijk liever gezien werd dan sommige anderen. En dan zeiden wij allemaal, ja, dat is het keppekindje. Terwijl zo'n keppekindje thuis wordt wel een keer genoemd een nertennagel. Dat is je nertennagel. Dus dat zijn in feite 3 woorden die dicht bij elkaar liggen. Keppekindje, ertenagel en voorgetrokken kind. Alhoewel, een voorgetrokken kind, dat is meer pejoratief.
19: In de school betekenis?
20: Ja, ja. Bijvoorbeeld op school. Maar thuis, je nertennageltje. Dat kan ook betekenen dat men de andere ook zeer graag heeft, maar dat men toch nog een klein beetje meedenkt aan die persoon. Dat is mijn nertennageltje.
19: Het is toch zo lief.
20: Ja. Ja.
19: Bedankt, Roland de Snerk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
23: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
22: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
23: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
22: En wat is de oplossing?
23: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
22: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
23: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
22: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
23: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
19: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
24: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
0: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
22: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
22: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
22: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
24: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
21: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
4: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
24: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
4: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen
23: na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
24: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
9: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
11: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
22: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
22: Zilver aan Zee wordt herhaald.
13: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
22: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
24: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
28: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
24: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
1: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
24: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
24: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
22: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
22: Zilver aan Zee wordt herhaald.
1: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
22: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkere. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
20: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
24: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
20: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september,
0: De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
24: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
24: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheere.
0: Dankjewel.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
16: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
19: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
21: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
23: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
24: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
23: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
24: Meer regionieuws over een uur.
18: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens maar in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
22: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
25: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
22: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
22: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
22: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
22: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
22: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
22: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
24: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
24: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
28: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
24: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
24: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
24: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Guy de Lange, je hebt het vandaag over een legendarisch figuur, Col en Manchette.
9: August was coiffeur. Het was een groot, reizige man, opvallend figuur. Hij liep steeds gekleed in een gestevig hemd met hoge witte kol en opvallend uitstekende witte manchettes. Het is dus niet moeilijk te raden hoe hij aan zijn naam kwam. Na zijn echtscheiding geraakte hij echter op de dool. Men dan schreef hem als, in die tijd toch, zenuwzwak en zijn toestand verergerde tot hij helemaal in de war raakte. Hij verhuisde naar het Tazengras en betrok er een zolderkamertje boven een van de bordeeltjes. Hij wandelde dagelijks langs de Kapellenstraat, Zeedijk, Vesterskaai, Station en liep hooghartig alle mensen voorbij. Op de Zeedijk werd hij door toeristen regelmatig gefotografeerd omdat ze er overtuigd van waren dat het om een wereldbekend of vooraanstaand persoon ging. Toen de warenhuizen Uniprix en Innovation Halveg de jaren 30 in de Kapellenstraat de deuren opende, kon hij daar urenlang rondlopen. Zo gaf een verkoopster hem een baret. Hij was ermee in de zevende hemel. Hij vond dat hij daarbij een gepaste jas moest dragen, zoals aan de Universiteit van Oxford of Cambridge. Hij zocht en vond die in een kamerjas, die hij als overjas overal en altijd droeg. Hij was de universiteitsprofessor. Col en Manchette beweerde steeds dat hij 33 jaar was en bleef, net zoals Jezus, hoewel hij waarschijnlijk al dubbel zo oud was. Regelmatig wist hij ook met volle overtuiging te vertellen dat ons lieve vrouwtje naakt voor hem verschenen was in zijn kamer en hem had gezegd dat hij 33 jaar zou blijven en na zijn dood ten hemel zou verrijzen. Dat was natuurlijk een geslaagde grap van een nieuw dienstertje. Tijdens de oorlog moest hij gedwongen verhuizen naar het binnenland, regio Oudenaarde. Daar werd hij geïnterneerd in een instelling als waksinnige. Dit moet voor hem zo erg aangekomen zijn dat hij maar een paar weken meer heeft geleefd. Meneer August is vereeuwigd op het schilderij van de bekende kunstenaar Félix Labize, waar hij samen op het doek weergegeven is met James Windsor. Dit werk is in het bezit van Museum Oostende.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
20: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
24: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
20: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
24: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
20: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
24: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
20: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
21: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
19: Zilver aan Zee wordt herhaald?
21: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
19: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
21: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
23: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
24: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
4: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
24: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
8: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
10: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
15: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
19: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
23: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
22: En wat is de oplossing?
23: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
22: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
23: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
22: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen?

0: laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
1: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra-fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
4: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
12: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
11: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
12: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
11: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
12: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
11: Het is ook een moment om te ontmoeten.
12: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
11: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: En staat dat open voor iedereen?
12: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
11: Wat kost deelname?
12: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
11: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
12: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen.

0: aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald.
5: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
7: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de wijkprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
8: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald.
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
15: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
17: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
19: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee
11: echt bijna wereldnieuws.
12: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Het Oostends dialect, Roland, vandaag het woord inschuiver, zeg ik dat juist?
19: Ja, een inschuiver. Dat is een woord dat het meest gekend is bij de vissers, omdat het iets is wat je aan boord gaat. Namelijk een inschuiver is een plank die je in gleuven kunt laten glijden om zo in het visruim bepaalde bakken voor de vis te maken. Je weet natuurlijk wel dat er kleine vis is en grote vis. Dus als men van die planken kon inschuiven in het ruim, dan kon men zelf de ruimte voor een bepaalde vis kiezen. Vandaar, je moest dat erin schuiven, vandaar, zo'n plank, een inschuiver, het woord is heel duidelijk.
4: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk. Afspraak morgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek. Yeah.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
7: Dankjewel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
3: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
9: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
2: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
19: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostense scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Laurens, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
19: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
19: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
20: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
21: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
22: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
19: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
25: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
26: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
27: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, weet jij wat kaksmeten betekent?
28: Ja, kaksmeten. Wel, toevallig heb ik dat woord deze week nog horen gebruiken door een chauffeur die zei: ken door met mijn auto een kaksmeten het. Kaksmeten, dat is dus een wup. Eh? Maar het wordt ook gebruikt in de betekenis van een opdonder, een klap, een slag. Wat men ook wel eens noemt een shifa. Ken door een shifa het, ken door een kaksmeten. Het kan door het dof het. Er zijn dus voor klappen, rakenklappen, heel wat woorden in het Oostends. Maar een kaksmeten is dus ofwel een klap die men op zijn gezicht krijgt, ofwel een stoot, een geweldige duwklap ook met de wagen.
2: Bedankt Roland de Snerk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker. Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
4: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
5: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft en ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
6: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven. Omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
8: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de

0: gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannekoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes

0: behaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken, waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald.
9: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. schepen voor zorg en welzijn Björn Pannekoeken.
1: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
16: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
17: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
18: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag hebben wij het over het woord pekkelen. Roland de Snerke, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
19: Wel, Edwin, pekkelen betekent lopen. Niet verwarren met dat andere pekkelen dat bikkelen is, maar wel verwant wat hierna zal blijken. Toen wij jonge snaken waren, werd het woord lopen weinig gebruikt. Wel klonk het, als er bijvoorbeeld een kraan lekte, die kraan loopt. Pekkelen was dus lopen. Je kan die wazaire pekkelen. Dit was ongeveer hetzelfde als tuffen of het op het tuftje zetten. Lopen was vroeger eerder gaan. Dat kindetje kan al lopen. Met stukken schoes zou je niet ver lopen. Dit pekkelen komt uit pekkel, ons Oostends voor voet. Je liep die op zijn blote pekkels. En nu wordt ook duidelijk dat dit pekkel hetzelfde woord is als het Nederlands pikkel, poot van een meubel. Pikkel beantwoordt aan het Middel-Nederlands pekkel, dat uit een ouder bikkel stamt. Bikkel betekent dan kootje, beentje, botje. En dat is dan weer dat pekkelen, het kinderspel bikkelen, namelijk oorspronkelijk schapenkootjes, beentjes dus, doen opspringen en opvangen. De oudere betekenis zou pikhouweel zijn, uit het woord bikken met de betekenis hakken. Bikken en afbikken met een bikhamer kennen velen. Maar dat het oud-Oostens voor deze beide woorden chippen en chipamer is, dat is wel bevreemdend. Een verdere zoektocht naar de verre oorsprong is heel moeilijk, daar men niet met zekerheid weet of bikken en bekken uit een oer-Germaans stammen, dan wel of ze aan het Latijn beccus, snavel, ontleend zijn. Dit Latijn zou dan trouwens op een hallis, dat is Keltisch, woord teruggaan met de betekenis breken. En ik hoor de luisteraars al fluisteren. En bikken met de betekenis eten zal daar ook wel op teruggaan. En inderdaad, bikken is met de snavel, met de bek, opnemen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie. Maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Ziel of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
11: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
11: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
4: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
12: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is, want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
13: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
14: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
15: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
16: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel de OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
19: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
13: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Katrijn Kompernolle, we bevinden ons opnieuw op de begraafplaats Stuiverstraat in Oostende. Aan de ingang staan er 3 opvallende graven.
22: Ja, inderdaad. Het eerste wat je ziet is het monumentale grafmonument van Adolf van Glabeke. Dat was tot op vandaag de laatste liberale burgemeester van Oostende. Hij is burgemeester geworden in 1953 en is dat gebleven tot aan zijn dood in februari 1959. In 1953, hij was nog maar net burgemeester, werd hij onmiddellijk geconfronteerd met de dramatische overstroming van de stad. Links daarvan een meer recent graf, namelijk het grafmonument van de steenkapper De Bijl. Daar iets merkwaardig mee, daar staat namelijk een hoofdje op gekapt en dat hoofd dat zou men, dat zegt men althans in Oostende, iets wat spleetogen hebben. Naar het schijnt omdat het hoofd gekapt werd in China. Aan de andere kant van het monument van Van Glabeke staat zo'n precies een kleine rotsblok. Dat is het graf van Henri van de Putten. Dat was een Franstalige dichter, maar die heel lang in Oostende heeft gewoond. Want hij was hier tijdens de zomer artistiek directeur van het Casino Cursaal. Wanneer hij niet moest werken, tijdens de winter dus, schreef hij gedichten. Vandaar dat hij zichzelf un poète en hiver heette.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
23: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
23: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
21: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
23: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
21: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
23: Dankjewel.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versluis.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
25: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
21: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
25: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
21: En wat is de oplossing?
25: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
21: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
25: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
21: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
25: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
21: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook...

0: verdwenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangoro. En Gérard Dangoro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
6: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de negende editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen.

0: Wel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
5: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
7: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
5: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
5: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
5: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
5: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
5: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart.
6: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
8: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal open trekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
9: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat. zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Janssen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En om 8 uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
16: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
18: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
16: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
18: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
16: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
18: Het is ook een moment om te ontmoeten.
16: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
18: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
18: En staat dat open voor iedereen?
16: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
18: Wat kost deelname?
16: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
18: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
16: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
20: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
21: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
22: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
23: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
24: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
24: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
6: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
6: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
6: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
6: Dankjewel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
28: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
9: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
8: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
11: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
8: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
12: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
13: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
22: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
18: Zilver aan Zee wordt herhaald.
22: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
18: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
22: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
9: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
18: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
9: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
18: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
9: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
18: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
9: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
18: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
9: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
18: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
24: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
18: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
24: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
18: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte, hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 8:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
5: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
18: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
18: En wat is de oplossing?
5: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
18: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
5: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
18: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
5: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
16: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
9: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
26: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
18: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
26: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
18: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
26: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
18: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
26: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostense scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een mag duur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
18: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
18: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
13: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
2: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombe.
5: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
18: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
6: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
18: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
18: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
18: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
18: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
18: Wat kost deelname?
6: €50 per persoon voor een volledige.

0: Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 6.

0: 18 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
5: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
12: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
12: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
12: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
12: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
12: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
11: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
11: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
11: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
11: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daar voor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
11: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een acht uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
12: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
12: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
12: Dat zou ongeveer ter hoogte van tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
14: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
15: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
16: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
19: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandelingen heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
23: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
25: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
12: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16:45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
12: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
12: Dankjewel.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
14: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
15: Het is een echt Oostends sprookje. En bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe. Met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinsonliga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. de geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald.
2: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040, meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
3: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de wereld, dag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
3: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
11: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een machtuur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor TAS Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. TAS Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
5: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
5: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
5: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
5: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombe zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombe.
5: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen

0: van rijrichting, hè, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
8: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
9: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
2: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
3: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
4: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
15: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
6: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
15: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want dat gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
6: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
15: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
6: Het is ook een moment om te ontmoeten.
15: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
6: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
15: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: En staat dat open voor iedereen?
15: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
6: Wat kost deelname?
15: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
6: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
15: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
8: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
10: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
8: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
16: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
17: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
10: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
8: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
8: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
8: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
19: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
8: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
20: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
21: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
22: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Tot zover dit regionieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
25: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
24: Zilver aan Zee wordt herhaald?
25: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
24: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
25: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Noordzee Dagklapper.
26: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En om 8:00 vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie. Maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken... Waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... Die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
24: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
24: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
24: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
24: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
24: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
2: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
4: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
5: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
10: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
8: Meer regionieuws over een uur.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
10: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden, die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
24: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
10: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
24: En wat is de oplossing?
10: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
24: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
10: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
24: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
10: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen
6: luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
17: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
18: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
17: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
20: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
17: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
21: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
17: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
22: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
17: Tot zover dit regionieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
2: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
27: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
28: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
23: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
29: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
24: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
29: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
29: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
29: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
23: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, Kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
15: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte De Bakker.
9: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de Oude Sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
9: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigd enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
11: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
13: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
16: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
9: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
16: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
16: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
16: Dankjewel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een mag duur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid. Maxim Donk, u hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald.
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse

0: problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, op zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelare en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
4: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
4: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
4: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
4: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
4: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste

0: laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
1: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
4: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
7: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
8: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
9: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
13: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
12: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
13: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
12: En wat is de oplossing?
13: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
12: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
13: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
12: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
13: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
11: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
18: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
12: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
18: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
12: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
18: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
12: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
18: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Dijksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
19: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
19: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
21: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten op het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
22: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
23: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
1: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
12: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
12: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
1: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
24: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
29: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
12: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
29: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
12: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
29: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
12: Het is ook een moment om te ontmoeten.
29: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
12: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
29: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
12: En staat dat open voor iedereen?
29: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
12: Wat kost deelname?
29: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
12: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
29: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee dagklapper.
4: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een magduur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
5: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
8: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
17: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
19: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
20: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
21: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
20: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
14: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
14: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
14: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
14: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
14: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
27: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
27: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
27: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
27: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
27: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 20:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
8: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
8: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
8: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
12: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
14: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
14: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485-58-72-75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een 8 uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk.

0: leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
0: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
6: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
7: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende

0: De is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Bratanus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
12: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
13: De Karl Marx, die is een manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
14: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Zilver aan Zee wordt herhaald?
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
15: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
15: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
15: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
15: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
17: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
17: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
20: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
21: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
17: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
15: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
17: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
15: En wat is de oplossing?
17: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
15: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
17: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
15: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
17: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
23: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
15: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
23: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
15: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
23: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
15: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
23: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een magduur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
5: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
6: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
7: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Iedereen
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
16: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
17: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
18: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
19: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
21: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
22: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
24: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostense scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
14: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald?
14: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
14: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
7: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
10: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Björn Pannekoeken.
17: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
18: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
19: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
10: Tot zover dit regionieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
27: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
27: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een

0: En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
6: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een mag u vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
7: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is.

0: rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
1: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
1: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond. En dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
5: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
6: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
7: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
15: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
20: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
21: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
22: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
24: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
1: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
1: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
1: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
1: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
1: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
1: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
1: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
1: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt de nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
25: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
25: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
25: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
25: Dankjewel.
24: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
5: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
5: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
8: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
9: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
14: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald.
14: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
14: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
15: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
5: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
5: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
27: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
29: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
16: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
16: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
16: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
16: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
16: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
12: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een acht uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
13: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
19: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
24: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
14: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
14: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
21: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
25: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
26: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
27: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
28: Vandaag wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe sluieren wat hogere wolken de zon. De maxima liggen vandaag rond 23 graden aan zee. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een maxima van 23 graden. In de loop van de dag sterkt de wind aan tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
29: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
29: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
29: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
24: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee regionieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
6: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
6: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
24: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
10: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
11: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
12: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14:45 uur. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
13: Dankjewel.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaal fans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende

0: een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
11: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een mag u vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie. Maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken... Waarom is dat?
12: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000.

0: De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
7: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
16: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
15: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
15: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
16: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
15: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
16: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
12: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u er vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
17: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
17: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
15: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
17: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
19: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
20: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
0: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
15: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
0: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
15: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
15: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
15: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
15: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
15: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
15: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurijns.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
7: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
26: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
27: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
28: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
30: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
30: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
30: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
30: Dankjewel.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
17: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Zilver aan Zee wordt herhaald?
17: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
17: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Dijksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies.
1: Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
15: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
15: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
15: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
15: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
9: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
18: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigd enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
19: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
20: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
6: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
15: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
6: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
15: En wat is de oplossing?
6: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
15: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
6: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
15: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
6: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
2: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e Mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een machtuur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
10: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
15: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
22: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens in de basket doorgaat.

0: staan, hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten

0: op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
0: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
4: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
4: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
6: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
7: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
9: Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald.
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
0: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
11: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
11: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een magduur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
5: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
5: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
5: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
5: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
7: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
8: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
9: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombe zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombe.
5: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
15: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
17: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
19: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
20: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
4: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
25: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
6: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
6: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
6: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
7: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
4: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: en jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik.
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
7: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
7: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald?
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u er vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
6: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
8: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombie zegt dat er weinig grote problemen waren.
4: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
9: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
10: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
9: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
10: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
10: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
10: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
10: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
10: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
9: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
11: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan.

0: dingen Nederlands voor anderstaligen, een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smulgeet, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Ieperstraat, gelden de

0: maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquigny.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Regionieuws.
0: KV Dixmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
9: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
10: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
11: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
14: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
13: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
14: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
13: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
14: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
13: Het is ook een moment om te ontmoeten.
14: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
13: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
13: En staat dat open voor iedereen?
14: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
13: Wat kost deelname?
14: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
13: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
14: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
11: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
11: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
11: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
11: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
11: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een mag duur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid. Maxim Donk, u hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald?
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
13: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
14: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
15: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
15: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
11: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
11: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. schepen voor zorg en welzijn Björn Pannekoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
19: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
20: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
11: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
21: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
23: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
11: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
23: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
11: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
23: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
11: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
23: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
21: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in, in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Minne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
13: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
12: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
13: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
12: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
13: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
12: Het is ook een moment om te ontmoeten.
13: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
12: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
12: En staat dat open voor iedereen?
13: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
12: Wat kost deelname?
13: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
12: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
13: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee, dagklapper.
15: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En om 8 uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
12: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
12: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
12: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
12: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
12: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
17: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
18: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
20: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
20: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis AZ Oostende gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
21: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Zilver aan Zee wordt herhaald?
21: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
21: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar

0: de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
5: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
5: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
5: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
5: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
5: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Dix.

0: Uitmuiden de Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
1: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
4: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
14: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald?
14: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
14: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
12: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
18: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
18: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
18: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
18: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
18: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
19: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
20: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
18: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
13: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
13: En wat is de oplossing?
18: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
13: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
18: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
13: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
18: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
1: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
4: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
25: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
13: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
25: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
6: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
25: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
6: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
25: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
8: Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostense scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een magduur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
7: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
15: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
16: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
17: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: KV Dixmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
19: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
7: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
19: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken, opnieuw de oppositie ook daar een plaats.

0: S'avonds een soirée sommelier waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
0: Wel, wij, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
7: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: We kunnen spreken dat er in België

0: ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
1: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
2: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
3: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
7: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christophe Vermeijden.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald?
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
5: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
10: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
5: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
14: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
15: Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
15: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
16: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigd en enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaal fans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
15: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
17: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
15: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
18: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
15: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
19: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
15: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi. Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
10: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
10: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
10: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
10: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
10: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
20: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
4: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een uur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
6: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
6: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
6: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
7: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
8: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Dixmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
10: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
10: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen in T2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
20: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
21: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
22: Een enorme trutse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
24: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
25: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
24: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
24: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
24: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
24: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
24: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
24: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
17: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
24: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
17: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
24: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
17: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
24: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
17: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
24: Hoeveel mensen bereiken jullie?
17: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
24: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
17: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Dijksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
4: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
4: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
8: Iedere keer als ik met hen op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Maulé en hij zei dan, ja, check it out.
9: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald?
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
12: Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
15: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak bij de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
14: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
16: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
14: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
14: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
14: Tot zover dit regionieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
27: Ik ben Kirby Hallemees.
28: Ik ben Gaël Bouzin.
29: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
24: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaad geld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
24: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt de nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
20: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u er vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
24: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
24: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
24: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
24: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
19: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
7: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleidingen.

0: toe positief. Op, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
0: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben

0: Ja, Batty.
1: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
2: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
6: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
10: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
11: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Kursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
12: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
13: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Dichtbij Wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
21: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
20: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
21: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
20: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
21: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
20: Het is ook een moment om te ontmoeten.
21: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
20: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
20: En staat dat open voor iedereen?
21: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
20: Wat kost deelname?
21: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
20: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
21: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
22: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
22: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamondo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
17: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
18: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
7: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
23: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
7: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
23: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
23: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
7: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus, maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
23: Hoeveel mensen bereiken jullie?
7: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
23: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
7: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
6: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Sivan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
23: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
27: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
23: Zilver aan Zee wordt herhaald?
27: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
23: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
27: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
10: Noordzee dagklapper.
11: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En een machtuur vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
22: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
23: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
22: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
23: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
22: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
22: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
22: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
22: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
23: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
22: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
23: En wat is de oplossing?
22: wel de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
23: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
22: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
23: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
22: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
21: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
6: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
28: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
29: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
30: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
2: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
23: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
23: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
2: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
23: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
2: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms. Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
23: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
23: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
13: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
5: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
14: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
15: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
16: Wij hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
23: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
6: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten ze van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
23: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
23: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
23: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
23: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
23: Wat kost deelname?
6: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
23: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Ziel of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
7: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat. zegt directeur Christophe de Zutter.
17: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
17: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
23: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
17: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
23: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
17: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
23: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
17: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
23: Hoeveel mensen bereiken jullie?
17: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
23: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
17: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
23: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
23: Zilver aan Zee wordt herhaald.
9: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken.

0: plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
6: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
6: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
9: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
9: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door

0: voor de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit en de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
7: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. Wij willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
6: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
8: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
6: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
12: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
13: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
14: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
15: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
18: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
18: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
18: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
18: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
6: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
7: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
6: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
6: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
7: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
6: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
7: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
8: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
9: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
10: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
11: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
12: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
12: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
12: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigd enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
15: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nassus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
21: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
6: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
21: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
6: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
21: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
6: Het is ook een moment om te ontmoeten.
21: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
21: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
3: Wat kost deelname?
21: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas?
21: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
22: Ook vandaag organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u er vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
15: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
15: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
15: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
15: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
15: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
15: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
7: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
8: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
24: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
24: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
25: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald?
25: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
25: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
15: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
26: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
27: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
28: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar minima van 17 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt. Het kwik stijgt aan zee tot 23 graden. Verder landinwaarts lopen de maxima op tot 28 graden. In de loop van de dag sterkt de wind wel aan naar 5 Beaufort. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw regen verwacht.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
1: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
1: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
1: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort.
24: typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
24: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
24: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
24: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
7: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken, klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
7: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
7: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
12: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship. Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
18: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
17: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
18: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
17: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
18: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
19: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte

0: organiseert MTM Oostende hun 26e Mosseltreffen, een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film In Waves. En dan mag u er vanavond voor Los Domingos. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Westende is vandaag het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tas Toe is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat er door op de Koning Ridderdijk. En dan heb ik nog dit. Festival is een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende. Vandaag tussen 11 en 7 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
4: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
4: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
4: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
4: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
4: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
4: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
4: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
5: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
6: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
5: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. schepen voor zorg en welzijn Björn Pannekoeken.
7: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar

0: kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Carolien de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
11: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
11: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
11: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
8: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
4: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
4: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
9: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
9: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
9: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
9: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
9: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
9: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
9: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
15: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
17: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
18: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
4: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Christa Koerten, wat kunt u ons vertellen over een boek Oostende?
19: Het boek Oostende, 1936, Zomer van de Vriendschap, vertelt eigenlijk het verhaal, of chroniek, van een ballingschap van een aantal schrijvers in Oostende in de jaren 30. Onder andere had het over Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Dit boek is geschreven door de Duitse schrijver Volker Weidermann, maar zeer succesrijk vertaald door Mark Schavers.
3: En wie zijn de hoofdpersonages in dat boek?
19: Hoofdpersonages zijn eigenlijk Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Nu, Stefan Zweig is eigenlijk een liefhebber van Oostende geweest vanaf kleins af. Hij is eigenlijk een Oostenrijker, een schrijver, ook van Joodse afkomst. Zeer welgesteld, hij leefde in aristocratische wereld en noemde zichzelf eigenlijk een Jood door toeval. Nu, Stefan Zweig, omwille van zijn welgesteldheid en zijn veel geld, steunde Jozef Rood. Jozef Rood was ook van Joodse afkomst, maar het was een Oostjood. Die was geboren dus in het uiteinde van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Nu, de derde interessante, zeer interessante figuur is Irmgard Kuyn. Het was een mooie vrouw, sportief, modern, die niet Joods was, En die toch de haar werk zag verboden in Duitsland omwille van te modern, te modernistisch, te asfaltliteratuur en te groot stedelijk. Dus die drie personages brengen een zeer fantastische zomer in 1936 in Oostende door.
3: En even terug naar het boek, loopt het goed af?
19: Voor sommigen, eigenlijk voor Irmgard Kuyn, loopt het goed af. Omdat ze eigenlijk gewoon incognito teruggaat naar Duitsland en tot in de jaren 80 in Keulen heeft geleefd. Jozef Rood, en dan moeten we natuurlijk vertellen dat Jozef Rood een drinker was. Maar eigenlijk, hij dronk zich... Hij dronk mateloos. Hij kon niet stoppen met te drinken en hoe meer hij dronk, hoe beter dat hij schreef. Hij is dus in een Telerium Tremens geraakt, nog voor het begin van de oorlog en is in Parijs overleden. Stefan Zweig daarentegen is daarna, heeft rondgereisd in, rond de wereld, geëindigd in Brazilië en daar samen met zijn echtgenote heeft hij in 1942 zelfmoord gepleegd.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
8: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
8: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
8: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen
16: luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
23: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
22: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
23: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
22: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
23: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
9: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
16: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio
16: Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
2: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
2: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
2: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
5: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
6: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
18: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
18: Meer regionieuws over een uur.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
14: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
14: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
14: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
22: Hoeveel mensen bereiken jullie?
14: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
22: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
14: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
22: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee
22: Regio Nieuws. KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
26: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
22: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
22: Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
22: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
22: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
28: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
29: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
30: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in houden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Gids Katrijn Kompernol, u hebt destijds een werkje geschreven over de begraafplaats Stuiverstraat. Aan de ingang staan daar twee kunstwerken, monumenten. Wat kunt u ons daarover vertellen?
4: Ja, de eerste beelden die je ziet wanneer je binnenkomt, dat zijn dus de pleuranten van Geo Verbank. Pleuranten, dat zijn treurende figuren die ook reeds in de middeleeuwen naast begraafplaatsen, naast graftombes werden geplaatst. Geo Verbank is trouwens de vader van architect Karel Verbank die hier in Oostende woont. Het zijn beelden van 2,5 meter hoog in een art deco stijl. Ze zijn dus heel gestileerd en zeer lineair en die beelden hebben ook een naam. De naam van de beelden is Droefheid eigenlijk. Het is een beeld dat hij verschillende keren heeft uitgevoerd, ook op andere plaatsen eigenlijk. De kunstenaar Geo Verbank was in zijn tijd een vrij bekende kunstenaar die niet alleen in België, maar ook in andere landen heeft tentoongesteld en die ook de tweede prijs heeft gewonnen in wat men toen nog noemde de Prijs van Rome in 1909. Een van de bekendste prijzen voor beeldhouwwerk van die tijd eigenlijk. En net daarna zie je dan de vier gedenkzuilen die daar opgericht zijn voor de vissers die omgekomen zijn en van wie het lichaam niet teruggevonden is. Dat heten we dus het vissersmonument. De eerste twee gedenkzuilen zijn van 1937 en in 1956 werden er twee nieuwe zuilen geplaatst omdat er plaats tekort was om alle namen te noteren.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
2: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
2: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
2: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhout

0: Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
1: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken, klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
1: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
1: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
6: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
5: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
6: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al

0: de hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
4: Op Sportpark De Schorre. Het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
5: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
6: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
9: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
8: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
9: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
8: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
9: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
8: Het is ook een moment om te ontmoeten.
9: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
8: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: In Revan in Oostende op de Terrootse Steenweg.
8: En staat dat open voor iedereen?
9: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
8: Wat kost deelname?
9: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
8: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
9: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Ziel of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
11: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
13: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald?
18: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte De Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
8: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
2: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
16: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
17: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
18: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
20: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
21: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
22: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Oostende heeft de oude koninklijke stallingen. Luc van Spijbroek, wat kunt u ons daarover vertellen?
23: Deze stallingen zijn initiatief van Leopold II, zoals vele andere initiatieven in Oostende in die tijd. In Parijs op de wereldtentoonstelling van 1900 had Leopold II een gelijkaardig pand gezien van de hand van de Noorknutsen. En ja, hij zag dat zitten, hij moest dat hebben, dus de Noorknutsen willen of niet, moest voor Leopold verschillende van deze gebouwen bouwen. En zo heeft hij naast de stallingen in Oostende ook tevens een chalet en tuinhuisje gebouwd op het koninklijk domein in Raverszijde. In concreet, de koninklijke stallen in 1905 waren ze klaar, maar hebben eigenlijk nooit echt als stalling of manege gediend. In 1914 werden deze ruimtes tijdelijk ook gebruikt voor opvang van de eerste vluchtelingen voor Wereldoorlog 1. Rond de periode van 1920 is het dus kort het manege geweest, maar door een brandje en eigenlijk de stank en schade die dat gaf, heeft het nabijgelegen Serreus ziekenhuis bezwaar aangetekend en is eigenlijk de carrière van de stallingen snel beëindigd. Nu concreet, als je voor het gebouw of het complex staat en je kijkt aan de ingang naar boven, dan zie je niet alleen het logo van Leopold II daarin verwerkt, iets wat hij eigenlijk gekopieerd of overgenomen heeft van Lodewijk XIV, maar ook ideeën uit de Noorse staafkerken, Noorse mythologie. Zo zien we Odin, zoon van Thor, de slang van Thor die verdrinkt in haar vergif, Thor die verslagen wordt, heel wat mythen en zagen zijn daarin verwerkt. Een van de oude glorie is er gelukkig nog heel wat overgebleven, vandaar de tip. Als het pand te bezichtigen is, moet je zeker trachten de boxclub en de turnclub te bekijken, om vooral te genieten van zijn originele inrichting. En voor de rest is het pand al een paar keer verbouwd en dringend aan renovatie toe. Concreet in 2013 heeft men een dossier ingediend voor renovatie met de bedoeling om het in stukjes dus eigenlijk te herwerken en terug zijn oude glorie terug te geven.
2: Maar men spreekt nog altijd van de Noorse stallingen.
23: Dat zal inderdaad de naam blijven. Wat de lading zal dekken, dat gaan we op termijn wel zien. Maar ik heb de indruk, zoals het momenteel is, daar zitten veel sportclubs en aanverwanten, dat de bedoeling is om dat zo te houden.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
24: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig, Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
24: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
24: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsiew.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
13: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
13: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
13: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
2: Hoeveel mensen bereiken jullie?
13: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
2: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
13: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dijksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
4: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
5: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
6: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zal zien, zal ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
9: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
11: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. Wij willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
12: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken, maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
8: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
19: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
8: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7-8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
8: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
20: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
20: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
20: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
20: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
9: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Noordzee regionieuws.
9: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
20: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
20: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
20: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
20: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
20: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombe zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
20: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombe.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
20: Meer regionieuws over een uur.
24: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
25: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
20: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
25: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
20: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
25: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
20: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
25: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
9: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigd enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
26: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
28: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Heuzentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
29: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
28: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is Museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse Handerijen op de Zeedijk.
0: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Gids Mark Looy, je gidste eerder al wandelingen in de stad, maar ook op zee. Ik veronderstel dat zo'n gidsbeurt op zee toch wel iets speciaals is.
7: Maar ja, voor de gids is het wel, en ook voor de groep trouwens, is zo'n tocht naar de windmolens wel, heeft een groter avonturengehalte dan een wandelingetje in het stadscentrum. Hè? Ten eerste ben je al meer overgeleverd aan de natuurelementen. Het kan mistig zijn, of het kan veel regenen. Of, natuurlijk het ergste, ook voor de meereizende passagiers, dat is dat de windkracht toeneemt. Je vertrekt met windkracht 2 bijvoorbeeld, maar je keert terug, of je bent aan de windmolens, en dan steekt de wind op, en krijg je een 4, 5, misschien een 6 bofor. En dan slaat de zee

0: Dan zijn er ook de tochten waarop je individueel kunt inschrijven. Dan is het publiek ook erg gemengd. Grootouders met kleinkinderen, verliefde koppeltjes, gezinnen, alleenstaanden. Iedereen, jong en oud, iedereen kan die tocht dan meemaken op die manier.
1: Het klinkt boeiend, Mark. Met welk schip gebeuren die tochten?
0: We varen met de Albatros en de Albatros is een 30 meter lang omgebouwd vissersvaartuig dat nu als passagiersvaartuig met al accommodatie aan boord wordt ingezet.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostense scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt...

0: er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
4: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
5: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
8: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
12: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
17: Zilver aan Zee wordt herhaald.
18: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
17: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
17: Zilver aan Zee wordt herhaald.
18: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
17: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
20: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
21: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
22: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salemien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
8: Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
17: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
3: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
17: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
17: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
17: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
17: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
17: Wat kost deelname?
3: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
17: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
8: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
0: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
8: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
7: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
12: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
22: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Gids Christa Koerten, wat kunt u ons vertellen over een boek Oostende?
25: Het boek Oostende, 1936, Zomer van de Vriendschap, vertelt eigenlijk het verhaal, of chroniek, van een ballingschap van een aantal schrijvers in Oostende in de jaren 30. Onder andere had het over Stefan Zweig, Jozef Roth en Irmgard Kuyn. Dit boek is geschreven door de Duitse schrijver Volker Weidermann, maar zeer succesrijk vertaald door Mark Schavers.
8: En wie zijn de hoofdpersonages in dat boek?
25: Hoofdpersonages zijn eigenlijk Stefan Zweig, Jozef Roth en Irmgard Kuyn. Nu, Stefan Zweig is eigenlijk een liefhebber van Oostende geweest vanaf kleins af. Hij is eigenlijk een Oostenrijker, een schrijver, ook van Joodse afkomst. Zeer welgesteld, hij leefde in aristocratische wereld en noemde zichzelf eigenlijk een Jood door toeval. Nu, Stefan Zweig, omwille van zijn welgesteldheid en zijn veel geld, steunde Jozef Roth. Jozef Roth was ook van Joodse afkomst, maar het was een Oostjood. Die was geboren dus in het uiteinde van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Nu, de derde interessante, zeer interessante figuur is Irmgard Kuyn. Het was een mooie vrouw, sportief, modern, die niet Joods was. En die toch haar werk zag verboden in Duitsland omwille van te modern, te modernistisch, te asfaltliteratuur en te groot stedelijk. Dus die drie personages brengen een zeer fantastische zomer in 36 in Oostende door.
8: En even terug naar het boek, loopt het goed af?
25: Voor sommigen, eigenlijk voor Irmgard Kuyn, loopt het goed af, omdat ze eigenlijk gewoon incognito teruggaat naar Duitsland en tot in de jaren 80 in Keulen heeft geleefd. Jozef Roth, en dan moeten we natuurlijk vertellen dat Jozef Roth een drinker was, maar eigenlijk hij dronk zich mateloos. Hij kon niet stoppen met te drinken en hoe meer hij dronk, hoe beter dat hij schreef. Hij is dus in een delirium tremens geraakt, nog voor het begin van de oorlog, en is in Parijs overleden. Stefan Zweig daarentegen is daarna, heeft rondgereisd in, rond de wereld, geëindigd in Brazilië en daar samen met zijn echtgenote heeft hij in 1942 zelfmoord gepleegd.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
17: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
17: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
17: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
17: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
17: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
17: Wat kost deelname?
3: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
17: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
8: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
17: Zilver aan Zee wordt herhaald?
18: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
17: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
8: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
15: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, wat intussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
19: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
0: Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
17: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
17: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
17: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
17: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
17: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
17: Wat kost deelname?
3: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
17: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
20: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
21: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal open trekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
7: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat.
8: zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Tot zover dit regionieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monsenweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
17: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
17: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
17: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
17: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
27: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
8: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
1: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
6: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
1: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
6: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
1: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Momenteel zijn er nog twee wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
14: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
16: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
18: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
8: Meer regionieuws over een uur.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
0: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
8: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
7: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het

0: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren in zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
1: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
2: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
3: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Bart Plasgaard, we kennen allemaal de spuikom in Oostende, maar wat is het verhaal daarachter?
6: Ja, de spuikom is een groot wateroppervlak van ongeveer 84 hectare met zoutwater en ook zeer ondiep. En wordt nu gebruikt voor watersport. Het ligt eigenlijk juist ten zuiden van de Opikse wijk. Maar dat is al de vijfde spuikom. De geschiedenis van spuikomen rond Oostende gaat terug tot 1640. En de bedoeling was om de havengeul van Oostende uit te baggeren. Nu gebeurt dat volledig machinaal, dus komt er een schip en die zuigt alle slip weg uit de haven. Maar vroeger moest dat op een natuurlijke manier gebeuren. Dus bij hoogtij liet men het water door de havengeul tot in die spuikom lopen. Die spuikom werd opgevuld, dan werd de sluis dichtgemaakt en men wachtte dan met het water uit die spuikom te laten terugstromen naar de zee totdat het dat laag water was en dat dat water op een heel grote kracht naar de zee kon en het slip mee naar de zee sleurde. Dat systeem heeft men gedurende ongeveer 400 jaar toegepast en de spuikom werd aangelegd begin 1900. In 1912 is hij afgewerkt. Men zet de sluisdeuren open en die spuikom werkte zo goed dat de kracht van het water zo groot was dat de havenmuur en de kaaimuren eigenlijk vernietigd werden. En sindsdien heeft men de sluizen dichtgelaten en wordt de spuikom verder gebruikt voor waterrecreatie. En was dat ook het einde van op een natuurlijke manier de havengeul uit te baggeren.
5: Klopt het dat de spuikom in de Wereldoorlog ook nog gebruikt is als een soort watervliegplein?
6: Ja, dat klopt ook. Er waren vliegtuigen, watervliegtuigen, en die konden mooi landen op de spuikom. En er is terzelfde tijd aan de zuidelijke kant van de spuikom nog een betonnen constructie merkbaar, waar dat je ziet, dat was eigenlijk de sokkel van een grote kraan om die vliegtuigen uit het water in de loods te brengen.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
8: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
8: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
8: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door

0: bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit en de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte De Bakker.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
0: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
10: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
11: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
12: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
15: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
21: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
22: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
21: Zilver aan Zee wordt herhaald?
22: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
21: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
22: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
23: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig, Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
23: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
23: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een twee oosten per jaar.
4: ABC aan Zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
18: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
23: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
23: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
13: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
14: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
15: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
25: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
26: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Roland de Sterk, over welk Oostends dialectwoord willen we het vandaag hebben?
27: Wel, beste mensen van Oostende en omliggende, vandaag ben ik hier dus met een speciaal woord. En ik noem het speciaal omdat het enkel te Oostende met die klanken geuit wordt. Het is bieme. Ons woord voor het gonzend beestje de bij. Ja, overal elders klinkt het bie. Maar te Oostende dus bieme. Met die intervocalische im doet het overigens wat denken aan het Duits biene. Kan de stek van de bieme het, kan je dus horen. Maar er is nog een leuke uitdrukking met dit woord, namelijk ter aanduiding van een vrouw die onverwachts in verwachting geraakt is of die haar zwangerschap poogt te verbergen, zei de stek van de biemenhert. En dat is hetzelfde als je zou gezegd hebben, ze is tegen de noek van een ronde tafel gelopen. Of zit de mol in het toffetje. Vroeger poogden velen inderdaad hun zwangerschap te verbergen, maar insiders opperden dan, je moet het niet wegsteken, de honie smelten, het is geen butterstikje. Zeg dus als Oostendenaar, biemen voor bij.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
15: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
15: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
15: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
15: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
15: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
15: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Krombé.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
9: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald?
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat. zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
19: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
19: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
19: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
19: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
21: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
22: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
23: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
7: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
24: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje
2: in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
19: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
19: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
2: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
19: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
2: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws. KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
12: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
13: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
16: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Beste toehoorders, er is een streektaalachtervoegsel dat thans heel vlug aan het verdwijnen is, en dat is met name ege, waarmee vrouwelijke naamwoorden gevormd worden. Ik geef enkele voorbeelden. Naaister, nooiege. Strijkster, strikkege. Kuisvrouw, kuschege. Nu hoor je zelden en enkel nog eens nooiege, de naaister. Er waren vroeger naaisters die zo bedreven waren dat ze lingerie en ondergoed konden verstellen en in orde krijgen. Hadden zij ook een naam? Wel ja, finnooiege. Zij konden immers finnooien. Een woord dat ons aan vroeger herinnert, maar dat nu een zoete dood gestorven is. Een finnooiege is een bedreven naaister.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden

0: een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van

0: Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
5: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
7: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
7: KV Diksmuide Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
7: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald?
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen.
13: Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
17: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
17: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
17: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
17: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
17: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
17: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
17: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
13: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
19: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
20: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer. is het ook aanzienlijk positief.
3: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, als het Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
9: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
3: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
10: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
25: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
8: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
11: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
12: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Gids Guy de Lange, we hebben het vandaag over een legendarisch bekende figuur in Oostende, de fotograaf Anthony.
14: Maurice Anthony is en was de naam van de fotograaf van vele prachtige foto's in onze stad, hoofdzakelijk uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Anthony beschouwde zichzelf als een kunstenaar. De fotografie kreeg hij van thuis uit ingelepeld en de kunst zat hem in de genen. Samen met zijn broer Robert legde hij tot en met Wereldoorlog 1 zijn geboortestad Ypres en omgeving op de gevoelige plaat. Zo fotografeerde hij de Engelse soldaten tot in de tranchées. Na de Eerste Wereldbrand vestigde hij zich te Oostende, huurde hier en opende een fotostudio. Hij nam niet alleen portretten van personen, maar trok ook met zijn fototoestel de hele stad rond om gebouwen, bekende personages, monumenten, festiviteiten of evenementen te vereeuwigen. Het artistieke dat hij in de kunst van de fotografie stak, ging soms zo ver dat hij berekende in welke maand de zonnestand ideaal was om iets tot in de perfectie op de gevoelige plaat vast te leggen. Anthony had zo zijn eigen gewoonte en droeg nooit een hoed, maar een alpin, want deze was veel praktischer tijdens zijn handelingen om te fotograferen. Hij werkte bijna uitsluitend op glasplaat, ontwikkelde die zelf in zijn donkere kamer. Maurice was juist 80 jaar toen hij in 1963 overleed. Recentelijk kwam de stad Oostende nog in het bezit van een grote hoeveelheid van de werken van onze bekendste fotograaf.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
26: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
26: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
26: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
26: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
13: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
13: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
13: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten.
3: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
3: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
11: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
20: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
26: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
26: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
26: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is, want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
26: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
9: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
21: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
22: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
23: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gael Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
1: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
1: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
1: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
1: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
1: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
1: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè, bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed, maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit en de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
8: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
14: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
1: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
14: Meer regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I am Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
4: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
21: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
22: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
23: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
25: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
27: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, even kijken. In je woordenboek bij de K, een knuverboom.
29: Knuverboom of knuvelboom.
1: Ja, dat is een woord, Edwin, dat ik heel goed ken. Want mijn vader was modelbouwer. En ik heb hem dus heel veel bezig gezien met knuffelbomen. Een knuffelboom is in feite de boegspriet van een vaartuig. Dat is dus een rondhout dat van de voorsteven naar voren loopt, zodat men daarop nog zeilen kan spannen. Die zeilen worden in het Nederlands genoemd kluivers. Dus knuffelboom heeft te maken met kluiverboom, ander woord voor boegspriet. De knuver of knuffel is dan een zeil helemaal vooraan, genoemd kluiver, een driehoekig zeil.
0: Ja, het is helemaal correct, Roland. Gefeliciteerd met je kennis.
1: Ja, dank je.
0: Bedankt en morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
2: Wat er gebeurt...

0: gas in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
0: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
3: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor €90.000 per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens maar in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is.

0: voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van het sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Kortrijk Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
5: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
5: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
5: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
5: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
5: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
7: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
8: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Echtegem schafte Doe Mee Bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacqui Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee
2: Regionieuws. Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
15: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
15: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
17: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
18: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
19: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
20: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
21: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
21: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
21: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Kortrijk Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Echtegem schaft de Doe Mee-bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 'smiddags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Joachim Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
12: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstelling tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
13: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken, klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
14: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
14: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
13: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
14: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
13: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
14: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
2: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
2: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Kortek Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
13: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
14: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja, ja, ja. Bij rood, nee, nee, nee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Ichtegem schaft de Doe Mee bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Ichtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 's middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacqui Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
16: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
16: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
16: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
16: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
16: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
7: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
16: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
2: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meest ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
2: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Brederen. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
21: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
22: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
23: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
25: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald?
25: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
25: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Kortrijk Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met vier verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
8: Noordzee regionieuws.
1: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Echtegem schafte Doe Mee Bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacqui Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
11: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
12: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden verleden.
10: verleden en toekomst.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht.

0: in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombi.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
4: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zit

0: was dat nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Kortrijk Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
5: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
7: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
8: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
9: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Echtegem schafte Doe Mee Bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluidt veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacquie Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
0: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
14: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
16: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
17: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
19: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
19: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
19: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
19: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
19: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
19: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
4: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Kortek Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
24: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
24: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
24: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Echtegem schafte Doe Mee-bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 's middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacques Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
6: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
24: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
8: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
9: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
9: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
18: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
0: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor 90.000 euro per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1.300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
7: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Kortrijk Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
0: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
17: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
19: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
20: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Echtegem schafte Doe Mee Bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacquie Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor- of hbo-5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
25: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
25: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
25: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Maaike van I.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
0: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor €90.000 per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
24: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
26: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
27: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
0: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van het sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
18: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub Kortek Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met 4 verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alfons Pieterslaan. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
9: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regionieuws.
1: Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Echtegem schafte Doe Mee Bonnen af. Die werden 14 jaar geleden ingevoerd om vrije tijdsparticipatie toegankelijk te maken. De werking integreert Echtegem voortaan in de Uitpas, waardoor meer mensen met een laag inkomen van de actie kunnen genieten. In alle ontmoetingscentra in Oostende is er voortaan om 11:55 middags een bijzondere activiteit. Er wordt een bewegingsvideo afgespeeld. Bedoeling is dat de bezoekers meedoen met de laagdrempelige bewegingsoefeningen om zo fitter te blijven. Er is naar verluid veel bijval. Met de invoering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige wil Bredene de zorgverlening in de woonzorgcampus Jacquie Maas verder versterken. Voortaan komen niet alleen verpleegkundigen met een bachelor of HBO 5 verpleegkundige diploma's in aanmerking, maar kunnen ook houders van een diploma van basisverpleegkundige solliciteren naar een functie in het Bredense woonzorgcentrum. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
12: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
13: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
14: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
2: Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
15: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
6: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald.
6: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
6: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst.

0: Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Er zijn problemen met de warmteinstallatie van het nieuwe zwembad Lago in Bredene. Tot woensdag en ook begin oktober worden werken uitgevoerd aan de geothermische installatie. Het zwembad blijft open. Tot woensdag is het wijkpolitiekantoor van Gistel gesloten. Er vinden aanpassingswerken plaats. Het kantoor wordt toegankelijker. Het voorbije weekend was het Zeeheldenplein in Oostende het decor voor een Urban Culture Festival. Het mooie weer lokte veel volk voor de deelnemers uit 45 landen. Het evenement van Golazzo kreeg kritiek omdat er te veel geld zou vloeien naar de organisatie. Oostende subsidieert het voor €90.000 per jaar. Het openluchtfestival Barabeats in Oudenburg lokte dit weekend 1300 bezoekers. Het was de tweede editie van het festival aan de Zomerbar in de Zeeweg. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
9: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
9: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Kortek Oostende heeft een vriendschappelijke match tegen Charleroi gewonnen met 56-62. Het was een erg defensieve wedstrijd. Swenson maakte 14 punten en ook Kostadinov was met 11 punten in goede doen. De grote braderie rondom de straten van Petit Paris in Oostende was een succes. Tienduizenden bezoekers kwamen dit weekend langs. Er was met vier verschillende muziekkorpsen ook sterk ingezet op animatie in de Alphons Pieters.